0: Eustacia BJB 50.
1: 92.3 FM.
2: What stays out of the picture happens here every day. JECN. Always sharp, always on the move. Wat buiten beeld blijft, gebeurt hier elke dag. JECN. Altijd scherp, altijd in beweging. Lo que cuta queda fuera de vista, paso su de aquí, turdía. JECN. Siempre scherpi, siempre de movimiento. Boti un vivienda monumental na Boneiro, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio september, bo per aplica pa subsidio pa mantención grande o restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promé teco 30 di september 2026. Pa bininare marque pa subsidio e gasto nan pa conservación neste ta más alto ku $25,000 y lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bininare marque. Guapa e condicionan y pa aplicación arriba www.cultureoerfgoed.nl o www.rijksdienstcn.com. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
3: Do you own a monument home on Bonaire, Sint Eustatius or Saba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.